0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Welkom bij FM Goud, radio vol lentekriebel.

0: in the bathtub, singing all alone.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Dit is FM Goud Tenerife, de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasing Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasing Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasing Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasing Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasing waakt over uw belangen. www.sepleasing.com of mail at sepleasing.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Hola. FM Gouw Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet ervan.

meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangster around the world. With my girl Sarah.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
3: Welkom bij FM Goud. FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be.
5: FMGoud.be.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/tenerife. En je werk klinkt morgen al op de radio.

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Al meer dan 20 jaar een begrip in België en nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife, je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

bewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Het onweer dat over ons land is getrokken heeft hier en daar voor schade en overlast gezorgd. Vooral hagelbuien zorgden voor de meeste overlast. In Puur Sint-Amans raakten 30 festivalgangers gewond tijdens een felle hagelbui. Getuigen spreken over dikke hagelbollen. Ook in de provincie Namen hield het onweer lelijk huis. Straten liepen onder. Vooral in het gebied tussen Namen en Charleroi kwamen veel oproepen. De brandweer moest zelfs mensen uit een auto bevrijden en twee mensen zaten vast op het dak van een huis. In Heuveland in West-Vlaanderen is een motorrijder overleden bij een politieachtervolging. Hij ging uit de bocht en botste tegen een geparkeerde auto. Waarom de politie hem achtervolgde is nog onduidelijk. Paris Saint-Germain wint opnieuw de Champions League voetbal, versloeg in de finale Arsenal, maar het had daar wel strafschoppen voor nodig. Na 90 minuten stond het 1-1. Daarna grote ontlading in het stadion, ook bij verdediger Marquinhos.
6: Champion, mon frère! Champion, mon frère! Voilà, je remercie le coach, il est venu pour me donner un Champions League, on a gagné tout. Incroyable!
5: Het is voor PSG de tweede Champions League winst op rij. In Frankrijk zijn na de wedstrijd rellen uitgebroken in enkele grote steden, onder meer Parijs en Grenoble. Mensen staken winkels, auto's en deelfietsen in brand. 7 agenten raakten gewond, onder wie 1 ernstig. Er zijn meer dan 400 mensen opgepakt.
7: First prize, International Queen Elizabeth Grand Prize, Queen Matilda Prize.
5: En de Italiaan Ettore Pagano heeft de koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello gewonnen. Het was de 75ste editie van die prestigieuze wedstrijd. De andere podiumplaatsen waren voor een Zuid-Koreaanse van nog maar 19 en een Amerikaans-Canadese cellist. Het is zo goed als droog en het is een stuk koeler, 24 graden. Ook de komende dagen wisselvallig en ook wat frisser.

0: spits goed de oren, want je leert weer iets bij over het eiland de komende minuten. Hier is Guy van Aas senior.
1: Op de laatste zondag van oktober moeten miljoenen huisgezinnen in ruim 70 landen in Europa, Noord-Amerika, Azië en Afrika de tijd aanpassen aan de winter. En dit gebeurt niet voor het eerst. De wintertijd, die ook de standaardtijd is, of de enige die voor 1974 werd gebruikt, uitgezonderd in een aantal geschiedkundige periodes. Door de oliecrisis in 1973 werd een jaar later de zomertijd ingevoerd om minder elektriciteit te verbruiken. Door de klok in het voorjaar 1 uur vooruit te zetten, lijkt de zon vroeger op te komen en weer onder te gaan. De gedachte achter de zomertijd is dat men zo zou kunnen bezuinigen op het verbruik van stroom. Na de zomer kan de klok dan weer een uurtje achteruit worden gezet en komt de zon weer een uurtje later op en duurt de dag een uurtje langer. Deze kunstmatige tijdaanpassing zorgde voor kritiek. Veel mensen vinden dat het verwarrend is om 2 keer per jaar de klok te verzetten. Anderen vinden dat de wintertijd een negatieve invloed heeft op de slaapkwaliteit. In 2018 heeft de Europese Unie een referendum gehouden over de afschaffing van de wintertijd. Een meerderheid van de stemmers was voor de afschaffing, maar de EU-landen konden geen overeenstemming bereiken over een nieuwe regeling en dus blijft het zoals het is. Voor de ene moet de wintertijd blijven zoals het altijd is geweest, voor de anderen is de zomertijd de juiste tijdmaat. Op dit moment is het nog niet duidelijk of de wintertijd in de toekomst zal worden afgeschaft. In elk geval krijgt het systeem meer en meer tegenstanders. In Europa begint de wintertijd om 3 uur. De klok wordt dus 1 uur achteruit gezet. Op de Canarische eilanden en dus ook op Tenerife, die in de Greenwich Mean Time Zone liggen, moet de tijd van Coordinated Universal Time worden gevolgd. En daarom wordt de klok 1 uur achteruit gezet om 2 uur, daar waar in een groot deel van Europa de klok om 3 uur wordt teruggedraaid. Gebrek aan motivatie of slapeloosheid zijn 2 van de belangrijkste gevolgen van de tijdsverandering. Om zich beter te wapenen tegen deze kunstmatige ingreep kunnen vaste eet- en rusttijden helpen om een gevoel van vermoeidheid te voorkomen, terwijl een regelmatig ritme van slapen en opstaan de aanpassing aan het nieuwe tijdschema vergemakkelijkt. Het Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife wijst erop dat het gebrek aan controle over de biologische klok in sommige gevallen kan leiden tot een slecht humeur, prikkelbaarheid of angst. De tijdsverandering zorgt er niet alleen voor dat mensen 1 uur langer kunnen slapen, het brengt ook een gebrek aan controle over de biologische klok met zich mee. Dat kan leiden tot psychologische effecten, zoals een daling van de stemming, een gebrek aan enthousiasme, slaperigheid, slapeloosheid, angst of prikkelbaarheid. Deze symptomen kunnen per geval verschillen. De gerenommeerde psychologe Azucena Duque legt uit dat de vermindering van het aantal uren daglicht waaraan we worden blootgesteld kan leiden tot onevenwichtigheden en veranderingen van de hartslag, evenals een vermindering van de serotonine, een chemische stof in ons organisme die verband houdt met de stemming. De psychologe zegt dat niet alle mensen op dezelfde manier beïnvloed worden door de veranderingen in hun omgeving. Sommige mensen voelen deze veranderingen heel sterk, zowel psychologisch als fysiologisch, terwijl anderen ze niet of in mindere mate voelen. Veel mensen zullen dit graag horen, maar zullen gelijktijdig verzuchten. Het is belangrijk om jezelf zoveel mogelijk bloot te stellen aan zonlicht, een evenwichtig dieet te volgen en lichamelijk actief te zijn. Dit geeft het menselijk lichaam een boost om zich te verzetten aan de tijdsverandering en zich tevens aan te passen aan de wintertijd. Een tip nog om te eindigen, om nooit meer te vergeten in welke richting de klok moet worden gezet. In het voorjaar 1 uur vooruit, in het najaar 1 uur achteruit.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: Adriana's Diaz Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: In het verleden werden er veel nieuwe projecten gepland. Dat was goed voor de economie, de werkgelegenheid en de geldbeugel van de eilandregering. Soms waren de plannen zo mooi en ingenieus dat ze tot de verbeelding spraken. Soms kwamen ze er, soms ook niet. Dat hing af van de budgetten en investeringen, van de planning en van de administratie. Met administratie bedoelen wij alle bestuurlijke overheden op alle niveaus. Deze departementen draaien als windmolens zonder wind. Ze zijn log en haperen soms. Daarom draaien de wieken zo langzaam. Dit is waar gebeurd en verhaalt een mooi en ambitieus project dat nooit een kans had op slagen. Wij gebruiken het als schoolvoorbeeld voor alles wat op Tenerife nooit of te nimmer kon worden gerealiseerd. Andrés Daniel Alonso Martín, een jonge en ambitieuze ondernemer uit Tenerife en voorzitter van de Hemi-groep, is de man die op de terreinen van de steengroef in Guimar een attractiepark en een viersterrenhotel wilde bouwen. De oude steengroeve draagt de naam Fulgencio Díaz en ligt vlakbij de snelweg TF1 in Guimar. Terwijl hij wachtte op de vergunningen die moesten afgeleverd worden door het Gobierno de Canarias en door het Cabildo de Tenerife, zeg maar de Canarische regering en de eilandregering van Tenerife, werd er uit de oppositiehoek van het gemeentebestuur van Guimar weinig lovende commentaar geuit. Verloren geld, een fantoomproject en verkopen van lucht waren een aantal snerende opmerkingen. Om het project op te starten had Alonso Martín 30 miljoen euro nodig, terwijl het totale project 52 miljoen euro zou kosten. Deze prijs kon nog oplopen als er beslist werd om een ontsiltingsinstallatie bij het viersterrencomplex te bouwen. Verder werd gepretendeerd dat er 1000 directe arbeidsplaatsen zouden gecreëerd worden en 1500 indirecte jobs. De verwachtingen waren hoog. Er zouden het eerste jaar 900.000 bezoekers aangetrokken worden met een omzet van 130 miljoen euro. Nog enkele cijfers van het geduld werden project in voorwaardelijke wijze geschreven en verteld. De totale oppervlakte zou 242.695 vierkante meter bedragen. De totale oppervlakte zou 242.695 vierkante meter hebben bedragen, waarvan 103.862 vierkante meter bebouwing. Daarvan zou het hotel 51.500 vierkante meter en het winkelcomplex bijna 30.000 vierkante meter hebben ingenomen. Het Viersterrenhotel zou hebben bestaan uit 417 kamers, suites en appartementen. Indoor was er een aanbod van een supermercado, diverse cafeterias en bars, een discotheek, een casino, een theateraudatorium, een museum, een deugdschool en een wellnesscenter. Het park zou dé perfecte symbiose geweest zijn van een geweldige 3-in-1 project. Een attractiepark, een waterpretpark en een themapark. Het project kreeg de naam Mimiland Park. Dat het complex zou gebouwd worden door een Slovaaks bouwbedrijf was op zich vreemd en toch boden een aantal valabele en solvabele project- en bouwgroepen zich aan om te investeren. Speciaal was de bouwtrand van het geheel. Vanuit de steengroevenput zou alles opgetrokken worden en daarom zou het kliffenuitzicht pertinent aanwezig zijn, waardoor een unieke, driedimensionele look zou zijn ontstaan. Het resort dat als volledige naam Mimiland Park Canary Water World zou heten, werd geïnspireerd door het Afrikaanse continent. Dit vertelde ons Juan Carlos Pinheiro, een van de architecten, in 2015. Een jaar later, in 2016, wordt het bombastische, aangekondigde project afgeschoten door de gemeenteraad van Guimar met 4 stemmen tegen 8. Niet dus. Op basis van rechtsonzekerheid, door een aantal gerechtelijke procedures en door de druk die ontstond door ecologische redenen, werd het plan netjes weer opgeborgen. Een gemiste kans. Laat ons dit beschouwen als schoolvoorbeeld van fantoomrealisaties die op Tenerife veelal ontstaan, maar nimmer worden

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Het onweer dat over ons land is getrokken heeft hier en daar voor schade en overlast gezorgd. Vooral hagelbuien zorgden voor de meeste overlast. In Buur Sint-Amans raakten 30 festivalgangers gewond tijdens een felle hagelbui. Getuigen spreken over dikke hagelbollen. Ook in de provincie Namen hield het onweer lelijk huis. Straten liepen onder. Vooral in het gebied tussen Namen en Charleroi kwamen veel oproepen. De brandweer moest zelfs mensen uit een auto bevrijden en twee mensen zaten vast op het dak van een huis. In Heuveland in West-Vlaanderen is een motorrijder overleden bij een politieachtervolging. Hij ging uit de bocht en botste tegen een geparkeerde auto. Waarom de politie hem achtervolgde is nog onduidelijk. Paris Saint-Germain wint opnieuw de Champions League voetbal, versloeg in de finale Arsenal, maar het had daar wel strafschoppen voor nodig. Na 90 minuten stond het 1-1. Daarna grote ontlading in het stadion, ook bij verdediger Marquinhos.
6: Champion, mon frère! Champion, mon frère! Voilà, je remercie nos potes, il est venu pour me donner un Champions League, on a gagné tout. Incroyable!
5: Het is voor PSG de tweede Champions League winst op rij. In Frankrijk zijn na de wedstrijd rellen uitgebroken in enkele grote steden, onder meer Parijs en Grenoble. Mensen staken winkels, auto's en deelfietsen in brand. 7 agenten raakten gewond, onder wie 1 ernstig. Er zijn meer dan 400 mensen opgepakt.
7: First prize, International Queen Elizabeth Grant Prize, Queen Matilda Prize, Ettore Pagano.
5: En de Italiaan Ettore Pagano heeft de Koningin Elizabeth wedstrijd voor cello gewonnen. Het was de 75ste editie van die prestigieuze wedstrijd. De andere podiumplaatsen waren voor een Zuid-Koreaanse van nog maar 19 en een Amerikaans-Canadese cellist. Het is zo goed als droog en het is een stuk koeler, 24 graden. Ook de komende dagen wisselvallig en ook wat frisser.
8: Wij spreken Nederlands, net zoals jij. Je bent bij FM Goud Tenerife, het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: Wij verwijzen naar onze uitzending Dit geloof je nooit, waarin wij het heugelijk nieuws brengen dat aan huisdierenvrienden en dito-eigenaars dat zij vanaf 1 juni 2023 zonder ingrijpende beperkingen hun hond of kat mogen meenemen op een rit met het openbaar vervoer. Bijna 150.000 eigenaars kunnen zich nu vrij bewegen op een rit met de tram of de bus. De beperkende maatregelen die voor 1 juni 2023 werden toegepast en dieronvriendelijk waren, zijn vervangen door regels die minder streng zijn, maar nog steeds bindend. Op de trams van de maatschappij Metro Tenerife, een bedrijf waarin de overheid participeert, mag er maximum 1 grote hond mee per tramstel. De hond moet een muilkorf aan en wordt kort aan de lijn gehouden. De locatie is aangeduid en bevindt zich steeds in het laatste rijtuig met dubbele deuren. De trammaatschappij benadrukt dat de persoon die het dier begeleidt verantwoordelijk is en blijft voor de handelingen en de reacties van het dier. De hond mag geen zitplaats innemen en is niet welkom op de tram van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9 uur 's morgens en tussen 1 en 3 uur in de namiddag. Honden kunnen nu ook op de bus mee reizen. Maar door de busmaatschappij Titsa, die ook wordt begeerd door de eilandregering, zijn er ook nieuwe regels ingevoerd. Weliswaar minder strenger dan de vorige. Voor honden en andere huisdieren die minder dan 10 kilogram wegen, zijn er geen zitplaatsbeperkingen. Zolang ze maar in een mandje mee reizen dat niet groter is dan 60 op 35 of 35 centimeter. Honden die meer dan 10 kilogram wegen of die niet in een reismandje vervoerd kunnen worden, mogen enkel opstappen en plaatsnemen in de ruimte die is voorzien voor rolstoelen. Ze mogen nooit een zitplaats bezetten of zich neerleggen in de nabijheid van de in- en uithangen of in de hangpaden. Honden die niet in een draagmand meereizen moeten gemuilkorfd zijn en aan een lijn van minder dan 50 centimeter worden gehouden. Ze mogen ook geen gebruik maken van de bussen van maandag tot vrijdag tussen 7 en 9 en van 1 tot 3 in de namiddag. Als alle zit- en staanplaatsen volzet zijn, kunnen er geen passagiers meer worden toegelaten, ook niet met een huisdier. De nieuwe regels zijn opgesteld, rekening houdend met het feit dat de coexistentie tussen passagiers en huisdieren moet behouden blijven. Daardoor zijn er aan de haltes posters opgehangen met de nodige informatie. Wie met meerdere huisdieren tegelijkertijd wil reizen, is eraan van de moeite. De beheerders verontschuldigen zich met de reden dat de verordening omtrent deze regels is opgemaakt en goedgekeurd door de eilandregering. Toch een belangrijke opmerking, nog op de Titsa-bussen, nog op de tramvia-trams worden huisdieren gedekt door de verzekering van de vervoersmaatschappij.

0: spits goed de oren, want je leert weer iets bij over het eiland de komende minuten. Hier is Guy van Aas senior.
1: Muziek en dans op de Canarische eilanden magnetiseren de inwoners op dezelfde manier als op de Caraïben. De vibes die één noot muziek teweeg brengt, grenst aan het ongelooflijke. Wat de muziek op Curaçao, Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten voor elkaar krijgt om mensen te bewegen, is vergelijkbaar met wat de meest gekende folkloregroep van Tenerife op de lokale inwoners van de Canarische archipel uitstraalt. Deze 32-koppige folkloregroep verspreidt een Canarisch klankarchief waarbij ritme en geluid elkaar strelen. Het snarenspel in harmonie met het meerstemmig gezang en aangedikt met een ritmesectie brengen kleur en gevoel muzikaal tot bij de luisteraar. Naam van het kind: Los Sambaleños. Contrast en harmonie, zelfs dissonante akkoorden maken dit folklore gebeuren zo mooi, zo intens, zo aantrekkelijk, dat zelfs niet geïnteresseerden halt houden en geboeid blijven luisteren. Monden vallen open van verrassing, ogen worden vochtig door de emotie, haren op je armen rijzen, handen jeuken om mee te klappen op het aanzwellende ritme. Het publiek zingt mee, niemand zit stil, iedereen geniet. Deze performance is het resultaat van wat ruim 40 jaar geleden begon. Een groepje vrienden aan de Universiteit van La Laguna besloot om zich muzikaal te ontspannen. Ze zongen traditionele liederen waarbij ze zich begeleiden met de typische eilandinstrumenten, zoals de timble, een kleine vijfsnarige gitaar, de contra of de requinto, de viersnarige variant, de tajaraste, een soort tamboerijn, de charracas, grote castagnetten, en het instrument dat ze van de Spaanse voorvaderen hebben geërfd, de gitaar. In hun eigen stijl voegden ze aan de Canarische volk ook Spaanse, flamenco en Latijns-Amerikaanse, bolero, Argentijnse tango invloeden toe en zo groeide hun repertoire zienderogend. Tot op vandaag verschenen er 74 albums op vinyl, cd en dvd en zijn Los Sabandeños een cultureel en folklorisch begrip geworden tot ver buiten de Canarische archipel. Grote successen werden geboekt op het vasteland en de concerten volgden zich op. België, Italië, Portugal, de Verenigde Staten, Mexico, Dominicaanse Republiek, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Brazilië, Uruguay, Argentinië, Colombia en Japan. In deze landen alleen werden er meer dan 2 miljoen exemplaren verkocht. Tientallen onderscheidingen brachten de groep niet van hun succesvol voetstuk. Beste Spaanse groep in 1972. Beste internationale folkloristische groep in 1973. Winnaar van het Festival de la Rábida in Huelva in 1978. Ciudadanos y Huéspedes de Honor de San Juan de Puerto Rico in 1989. Vergelijkbare prijzen in Texas in 1987. St. Bernard, Louisiana, 1988. Dade County in Miami, Florida in 1996, om er maar een paar te noemen. In 1995 wordt deze folkgroep bekroond met de Gouden Medaille van de Canarische regering en in 1997 krijgen zij uit dezelfde handen de Premio Canarias de Cultura Popular. In het jaar 2006 ontvangen zij de Medalla de Oro de la Isla de Tenerife, verleend door de eilandregering van Tenerife. Verschillende straten van steden van de archipel dragen de naam van deze superfolkgroep, Los Sabaleños. In 1995 verschijnt de autobiografie Los Sabaleños, El Canto de las Afortunadas. In dat jaar zijn ze ook genomineerd voor de prijs Premio Príncipe de Asturias de las Artes, met een enorme populaire en institutionele ondersteuning van dien. Doorheen hun geschiedenis hebben ze deelgenomen aan talloze festivals, concerten en recitals met grote naam en faam, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Het festival van Cosquín in Córdoba, Argentinië in 86. El Amanecer Latina op het strand van Las Teresitas. Het festival Son Latinos in Los Cristianos, alwaar ze optraden voor meer dan 300.000 mensen. Ook het Palau de la Música in Barcelona en uitgezonden door TVE. En een concert op de Expo 98 in Lissabon staan op hun palmares. Los Sabaleños blijven op vandaag nog steeds op zoek naar een verdere uitbouw van hun muzikale toekomst. Ze werken samen met grote dames en heren uit de muziekwereld en werken ononderbroken verder aan het traditionele muzikale erfgoed die zij de wereld ronddragen. De klank van de Canarische eilanden, aangedikt met Latino-stijlen en verpakt in een muzikale mondiale doos. A mí me gustan mucho a los Sabaleños.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. FM Goud, de nummer 1 in je regio.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Een poging tot inbraak is verkeerd afgelopen in Willebroek. Drie mannen probeerden afgelopen nacht een juwelierszaak binnen te geraken. Toen de politie ter plaatse kwam, sloegen ze op de vlucht. Een van de verdachten sprong in het kanaal van Willebroek en is verdronken. De twee andere verdachten konden ontkomen en worden nog opgespoord. De overleden man is vermoedelijk een dertiger. Het onderzoek naar zijn identiteit loopt nog. In Machelen is gisteravond een man van 34 uit Schaarbeek om het leven gekomen bij een frontale botsing in het verkeer. Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundigen werkten de lichten van de wagen van het slachtoffer mogelijk niet. Tegelijk reed de tegenligger sneller dan toegelaten. Die tegenligger is een man van 21 die op dat moment bezig was met een inhaalmanoeuvre. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog. Een joyride van enkele jongeren is in Boom geëindigd met een crash tegen verkeersborden en de gevel van een Carrefour-supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag, maar er gaan nu beelden van rond op social media. De bestuurder filmt terwijl hij rijdt en verliest dan de controle over het stuur. Zelfs na de crash blijft hij filmen en stapt hij lachend weg. Hij zou wel een rijbewijs hebben. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Er loopt een onderzoek. Israël heeft in Libanon een kasteel ingenomen uit de tijd van de kruisvaarders. Het is op 25 jaar tijd het diepste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in Libanon. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig om zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. Het is vandaag bewolkt en zacht tot 24 graden. Tegen de avond is regen mogelijk. Morgen eerst de opklaringen, later opnieuw wolken. Blijft waarschijnlijk droog bij maximaal 24 graden.
3: Welkom bij FM Goud. FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be. FM Goud.be.

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Een poging tot inbraak is verkeerd afgelopen in Willebroek. Drie mannen probeerden afgelopen nacht een juwelierszaak binnen te geraken. Toen de politie ter plaatse kwam, sloegen ze op de vlucht. Een van de verdachten sprong in het kanaal van Willebroek en is verdronken. De twee andere verdachten konden ontkomen en worden nog opgespoord. De overleden man is vermoedelijk een dertiger. Het onderzoek naar zijn identiteit loopt nog. In Machelen is gisteravond een man van 34 uit Schaarbeek om het leven gekomen bij een frontale botsing in het verkeer. Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundigen werkten de lichten van de wagen van het slachtoffer mogelijk niet. Tegelijk reed de tegenligger sneller dan toegelaten. Die tegenligger is een man van 21 die op dat moment bezig was met een inhaalmanoeuvre. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog. Een joyride van enkele jongeren is in Boom geëindigd met een crash tegen verkeersborden en de gevel van een Carrefour-supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag, maar er gaan nu beelden van rond op social media. De bestuurder filmt terwijl hij rijdt en verliest standencontrole over het stuur. Zelfs na de crash blijft hij filmen en stapt hij lachend weg. Hij zou wel een rijbewijs hebben. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Er loopt een onderzoek. Israël heeft in Libanon een kasteel ingenomen uit de tijd van de kruisvaarders. Het is op 25 jaar tijd het diepste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in Libanon. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig om zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. Het is vandaag bewolkt en zacht tot 24 graden. Tegen de avond is regen mogelijk. Morgen eerst de opklaringen, later opnieuw wolken. Blijft waarschijnlijk droog bij maximaal 24 graden.

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Wij spreken Nederlands, net zoals jij. Je bent bij FM Goud Tenerife, het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland.

mooie samenzang tussen Peter Kingsbury en Anella Casio, die Cock Robin zo herkenbaar maakt. The Promise You Made. En dit is de ruigere kant van Duran Duran, Wild Boys.

0: Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

Lou Reed op zijn kwetsbaarst. Je hoorde Perfect Day. En mag er vandaag een klassieker van eigen bodem bij? Jawel toch, dit is Raymond en Vlaanderen boven.

Steve Harley schreef het nummer na een moeilijkere periode. Steve Harley en Cockney Rebel, Make Me Smile. En nu een wereldhit van Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth. Niet voor iedereen, denk ik zo.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Eindelijk, Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom bij

Jefferson met een song die hij schreef voor zijn grote comeback eind de jaren 80. Maar tragisch genoeg werd You Got It pas een echte wereldhit na het overlijden van de Big O. Maar denk jij ook niet dat dit zo'n plaat is die nooit oud wordt? Eentje met een tijdloos gevoel, zo heet dat. Nu een band die eind de jaren 80 net altijd dat tikkeltje verfijnder en subtieler klonk dan veel van hun tijdgenoten. Slimme teksten, rijke melodieën en een heel eigen stijl. Een mooi voorbeeld hiervan is Appetite van Prefab Sprout. Please be-

Pure disco-energie van de bovenste plank. The Bee Gees and You Should Be Dancing uit het Saturday Night-tijdperk. Tederheid en romantiek nu uit begin de jaren 70. The Carpenters met Close to You.

Marcia Baila van Lerita Mitsuko. En kijk, onze tijd zit er bijna op. Tenita Tikkelen komt er nog aan, Richanel en ook zo meteen Van Halen en Jump. Ik ben er volgende week zaterdag en zondag opnieuw op je Gouden Radio. Prettige zondag nog. Dag.

prijsbewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op

0: En kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Deelnemer van de eerste chillathlon in Antwerpen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man van 58 werd onwel in het water tijdens het sportevenement. Hij moest ter plaatse worden gereanimeerd. De chillathlon is een ingekorte versie van een triathlon. Er waren vandaag zo'n 3000 deelnemers. Na het incident is het zwemgedeelte geschrapt. Ook in Nederland zijn bij verschillende marathons deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gevoerd, de andere konden ter plaatse worden behandeld. Bij een marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel en ook bij een loper van de Utrechtse marathon ging het mis. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een vaartuig in de oostelijke Stille Oceaan. Daarbij zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het Amerikaans leger zegt dat het gaat om een boot die werd gebruikt voor drugsmokkel, maar daarvoor lijkt bewijs te ontbreken. De laatste maanden vallen de VS geregeld dergelijke vermeende drugsboten aan. Sinds september vielen daarbij al meer dan 200 doden. En in het voetbal heeft Union laten weten dat Christian Burgess de club verlaat na 6 seizoenen. De verdediger van 34 verlengt zijn contract niet meer. En Japan heeft in Tokio zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen tegen IJsland met 1-0. Koki Ogawa scoorde 3 minuten voor tijd. IJsland kon zich niet plaatsen voor het WK voetbal. De bewolking neemt toe en het kan nog gaan regenen vanavond. De nacht is dan overwegend droog bij minstens 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wolken en kans op een buitje. Het wordt dan maximaal 24 graden.
6: Overal op het eiland, via DAB+ en wereldwijd op fmgouds.be/tenerife.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: of laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Deelnemer van de eerste chillathlon in Antwerpen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man van 58 werd onwel in het water tijdens het sportevenement. Hij moest ter plaatse worden gereanimeerd. De chillathlon is een ingekorte versie van een triathlon. Er waren vandaag zo'n 3000 deelnemers. Na het incident is het zwemgedeelte geschrapt. Ook in Nederland zijn bij verschillende marathons deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gevoerd, de andere konden ter plaatse worden behandeld. Bij een marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel en ook bij een loper van de Utrechtse marathon ging het mis. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een vaartuig in de oostelijke Stille Oceaan. Daarbij zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het Amerikaans leger zegt dat het gaat om een boot die werd gebruikt voor drugsmokkel, maar daarvoor lijkt bewijs te ontbreken. De laatste maanden vallen de VS geregeld dergelijke vermeende drugsboten aan. Sinds september vielen daarbij al meer dan 200 doden. En in het voetbal heeft Union laten weten dat Christian Burgess de club verlaat na 6 seizoenen. De verdediger van 34 verlengt zijn contract niet meer. En Japan heeft in Tokio zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen tegen IJsland met 1-0. Koki Ogawa scoorde 3 minuten voor tijd. IJsland kon zich niet plaatsen voor het WK voetbal. De bewolking neemt toe en het kan nog gaan regenen vanavond. De nacht is dan overwegend droog bij minstens 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wolken en kans op een buitje. Het wordt dan maximaal 24 graden.

0: Voor kwaliteit en service. Sepp Leasen. Waakt over uw belangen. www.seppleasen.com of mail at seppleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Een Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, tienduizenden euro cashgeld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van de Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het Bondsparket vraagt 3 matches onder thuisfans voor Standaard en 4 voor Charleroi na de uit de hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland-Garros gaat Magali Kempe door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maximaal dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.
5: Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife.

0: Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. De zachte zijde maakt je zachter.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

I'll be the one if you want me to.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: De zachte

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.
5: Lex is er helemaal klaar voor. En jij? Liefde enzovoort.
6: Look

0: Tina Turner te horen.
1: Liefde enzovoort met Lex de Groot.
0: In 1996 bracht Tina Turner haar 9e soloalbum uit. Dat heette Wildest Dreams. En de zangeres kreeg in dit nummer hulp. Want niemand minder dan de zanger Sting heeft zijn gastvocalen bijgedragen aan dat nummer. On Silent Wings kreeg je te horen. Die final voor Tina Turner. En daarvoor, als eerste vanavond in deze liefde enzovoort, Paul McCartney met Days We Left Behind. Dames en heren, jongens en meisjes, graag wens ik jullie een hele fijne avond toe. Hiermee zitten we ook weer in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Ik ben Lex en de komende 2 uurtjes ga ik jullie gezelschap houden met de allermooiste love songs van toen en van nu. En ik zou zeggen, waar je ook op dit moment mag luisteren, geniet mee en maak het zo gezellig mogelijk. Zoals bijvoorbeeld zometeen eentje uit 1973 voor Gladys Knight en de Pips. The Midnight Train to Georgia heb ik voor jullie klaarstaan. En misschien al een klein beetje een vergeten hitje voor Eros Ramazzotti. Een duet tezamen met Patsy Kensit. Ik neem je mee naar 1987 met La Luce, Buona della Stelle. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: Goedenavond, welkom bij je Gouden Radio.
1: Liefde enzovoort, de radio komt in het rood.

Heel zijn stadsbader schreef het liedje als een ontroerend eerbetoon aan zijn beste jeugdvriend Robbie. En die Robbie kwam in 2012 op 24-jarige leeftijd om het leven bij een zwaar verkeersongeval. De tekst blikt nostalgisch terug op hun onbezorgde kindertijd. Samen in de klas bij meester Matthias. En beschrijft het immense gemis na een abrupt einde van die speeltijd. Niels de Stadsbader dus, uit 2016. Er is liefde enzovoort. En dat wil zeggen dat we een liefdeshoroscoop hebben. Dat is elke week zo. En natuurlijk is dat vanavond zeker en vast niet anders. Het liefdeshoroscoop, daarin kom je te weten wat er de komende week met jou allemaal staat te gebeuren. Maar dan wel op het vlak van de liefde. Je krijgt het van mij hier te horen in deel 2. Maar als je niet zo lang kan wachten, het staat natuurlijk ook alweer gewoontegetrouw op de Facebookpagina van Liefde enzovoort. Daar kan je het in alle rust nalezen. Liefde enzovoort schrijf je trouwens liefdespatie-ENZ. En nou ja, je kan het ook elke dag volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot. Zometeen Sienna Spyro met Material Lover. Na Hintje uit 1997, For Close to You, dit is Baby Don't Go. Baby.

Liefde enzovoort. Bij ons is het elke week Valentijn.

Het werd de titelsong van de gelijknamige 12e James Bond film die in 1981 uitkwam. Sheena Easton, For Your Eyes Only. En op de Facebookpagina, zoals ik het daarnet al even had vermeld, vind je het liefdeshoroscoop terug. Niet alleen dat liefdeshoroscoop staat erop, maar je kan ook bijvoorbeeld naar wat videoclips kijken. En beluisteren natuurlijk ook, die ik daar geplaatst heb. En verder staat er ook weer een link naar Mixcloud. Want Mixcloud is een platform waar het volledige programma staat, de volledige show. En je kan daarna liefde enzovoort luisteren of het herbeluisteren wanneer het moment net iets beter in jouw agenda past. Om het jou gemakkelijk te maken, dus de link naar Mixcloud staat ook op de Facebookpagina. En moest je het nog niet hebben gedaan, like en volg de pagina dan ook. Liefdespatie ENZ. Zo vind je ons terug. Zometeen, uit 1979. Dionne Warwick. I'll never love this way again. Na eentje van de Banger Boys. Ze deden het toen plotseling een beetje rustiger aan. Dat was in 2001 met deze fijne. Forever as one.

0: Welkom bij FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be. fmgoud.be.
1: Kaarslicht, een glaasje wijn en liefde enzovoort.

afkomstig van zijn uiterst succesvolle tweede soloalbum Can't Slow Down. Deze Stuck on You van ex-Commodore Lionel Richie uit 1984. En uiteraard gaan we zometeen nog aan de andere kant lekker door met de mooiste lastsongs van toen en van nu. Want het meest romantische programma van de Lage Landen is nog lang niet afgelopen. En je weet het, hè? In deel 2 krijg je dan ook van mij het liefdeshoroscoop. Hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld? Wel, dat gaan we dan straks in deel 2 allemaal van dichterbij bekijken. Maar in dit uur neem ik je bijvoorbeeld ook nog mee naar 1988. Met eentje voor Johnny Hates Jazz en Turn Back the Clock. Graag tot zometeen.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. FM Goud, de nummer 1 in je regio.
5: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
6: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Een nummer van World Party, geschreven door Carl Wallinger. En Robbie Williams blijft trouw aan de originele versie van deze She's the One uit 1999. En daarvoor, als eerste in deel 2 van deze Liefde enzovoort, Ray in Nightingale Lane. Hoi, ik ben Lex en ik ga nog een klein uurtje bij jullie blijven met alleen maar de allermooiste lastzangs van toen en van u. Want dit is nog steeds het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. Blijf er lekker gezellig bij. En uiteraard komt het eraan. Over een drietal platen. Het liefdeshoroscoop. Wat er met jouw liefdesleven de komende week staat te gebeuren, kom je bijna te weten hier bij ons. Maar we gaan die tijd fijn invullen. Met bijvoorbeeld zometeen eentje uit 1973. Voor Elton John. En zijn Goodbye Yellow Brick Road. Geïnspireerd op The Wizard of Oz. Maar eerst uit 1988 Billy Ocean met The Color of Love. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.
1: Nog een goede 4 minuten en een half zijn we verwijderd van het liefdeshoroscoop. Die tijd gaan we vullen met deze hele fijne voor China Crisis.

0: tekst I sat on the roof and watched the day go by is een subtiele knipoog naar Elton John's klassieker Your Song. Die Final for China Crisis uit 1983. Wishful thinking. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Hoe is het met jouw liefdesleven de komende week gesteld? Wel, we gaan het nu allemaal van dichterbij bekijken.
1: Ram.
0: Je voelt dat je minder zin hebt in spelletjes of halve aandacht. Singles kunnen iemand ontmoeten die meteen rechtuit en eerlijk overkomt. Bij koppels helpt het om niet alles op te kroppen wanneer iets je stoort. Richting het weekend brengt een spontaan moment opnieuw meer luchtigheid tussen jullie. 7 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Een gevoel van rust helpt je om dichter bij jezelf te blijven. Singles trekken deze week mensen aan die op zoek zijn naar stabiliteit en vertrouwen. Bij koppels zorgen kleine gewoontes samen voor een sterk gevoel van verbondenheid. Je merkt dat liefde soms vooral zit in eenvoud. De stier heeft er 3.
1: Tweelingen.
0: Gesprekken verlopen vlot en kunnen plots een verrassend romantische wending krijgen. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen blijft fascineren door humor en spontaniteit. Bij koppels brengt een speelse sfeer opnieuw meer plezier in de relatie. Vooral het einde van de week voelt lichter en warmer aan dan je verwacht. 9 knuffelpunten voor de tweeling.
1: Kreeft.
0: De intense energie van de voorbije volle maan maakt stilaan plaats voor meer rust in je hoofd en hart. Singles voelen beter aan welke connecties echt goed zitten. Bij koppels zorgt een eerlijk gesprek voor meer vertrouwen. Een klein gebaar kan deze week onverwacht veel betekenen. 5 knuffelpunten.
1: Leeuw.
0: Je merkt dat je meer behoefte hebt aan echte aandacht in plaats van oppervlakkige bewondering. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen op een rustige manier raakt. Bij koppels helpt het om minder trots te zijn wanneer gevoelens uitgesproken moeten worden. Naar zondag toe ontstaat meer duidelijkheid. 2 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je ziet deze week sneller wat iemand werkelijk bedoelt. Singles kunnen verrast worden door een ontmoeting die eerst heel gewoon leek. Bij koppels zorgen praktische gebaren voor warmte en rust. De invloed van Mercurius helpt om misverstanden sneller uit te praten. De maagd heeft deze week 8 knuffelpunten verdiend. En natuurlijk hebben we nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen. With

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Romantiek hangt duidelijk in de lucht en dat voel je in kleine momenten. Singles kunnen iemand ontmoeten bij wie alles opvallend vanzelf lijkt te gaan. Bij koppels ontstaat er meer harmonie wanneer jullie opnieuw tijd maken voor elkaar. Venus versterkt je charme deze week extra sterk. Weegschaal, jij bent de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Je voelt dat bepaalde emoties nog nazinderen na de volle maan. Singles kunnen zich sterk aangetrokken voelen tot iemand die mysterieus blijft aanvoelen. Bij koppels helpt het om gevoelens niet langer verborgen te houden. Een intens moment kan veel veranderen tussen jullie. 4 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je hebt nood aan vrijheid, maar ook aan iemand die je echt begrijpt. Singles kunnen iemand ontmoeten tijdens een onverwacht moment buitenshuis. Bij koppels brengt spontaniteit opnieuw beweging in de relatie. Vooral het weekend voelt lichter en speelser aan. Boogschutter, je hebt er 6.
0: Steenbok.
1: Je probeert alles onder controle te houden, maar gevoelens laten zich deze week moeilijk plannen. Singles twijfelen soms te lang voor ze initiatief nemen. Bij koppels helpt het om meer te zeggen wat er werkelijk in je omgaat. Eerlijkheid brengt meer rust dan afstand bewaren. 1 knuffelpuntje voor de steenbok.
0: Waterman.
1: Nieuwe ideeën zorgen voor een frisse kijk op liefde en verbinding. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen verrast door originaliteit en openheid. Bij koppels helpt een onverwacht gesprek om opnieuw dichter naar elkaar toe te groeien. Je merkt dat verandering ook positief kan zijn. 7 knuffelpunten.
0: Vissen.
1: Je intuïtie blijft sterk en helpt je om mensen beter aan te voelen. Singles kunnen een zachte ontmoeting beleven die meteen vertrouwd lijkt. Bij koppels ontstaat er meer verbondenheid wanneer gevoelens rustig uitgesproken worden. Na een emotionele periode voel je opnieuw meer evenwicht terugkeren. De vissen hebben er deze week 8 verdiend. En natuurlijk lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig na, want het staat gewoontegetrouw op onze Facebookpagina. En dat schrijf je liefde spatie ENZ. En kan je natuurlijk ook dagdagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

0: Rivacer, de radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet ervan.
1: Radio met gevoel, liefde enzovoort.

Chrissy Hynde had ten tijde van de opname een relatie met schrijver Ray Davies. En het gerucht ging dat dit een van de allereerste nummers was die ze ooit op gitaar leerde spelen. Uit 1981. The Pretenders natuurlijk, hè. I Go To Sleep.

En als je dit hoort, dan weet je het, hè. Dan zit Liefde enzovoort er helaas bijna op. Voor straks wens ik je natuurlijk weer lekker slapen en vooral morgen goed terug op. En natuurlijk heb ik ook weer een slaapmutsje voor jullie meegebracht. En daarvan neem ik je mee naar 2021. Het nummer is de originele, onverkorte versie die Taylor Swift schreef in 2011 tijdens repetities, nog voor het nummer destijds werd ingekort tot een radioversie voor het album Red. Het is een van de meest geprezen meesterwerken van Taylor Swift. Het nummer werd uitgebracht in november van 2021 op het heropgenomen album Red. De track duurt exact 10 minuten en 13 seconden. Het schreef geschiedenis als het langste nummer ooit dat de nummer 1 positie in de Billboard Hot 100 bereikte. Ik laat jullie met Taylor Swift en All Too Well in de 10-minute version. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Liefde enzovoort. Graag tot dan!

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.